bij je slaaien ding. Sisi hadden ding, bij je slaaien ding. Jagus tana keel, dan asha aan de raaien, dan asha is aai, bij je slaaien ding.